Dat doet hem. Van de man op de blauw dat lezen liet. Oh yeah. Na de trois, dat hij hem houdt. Goed, dan moet je daar. Voor moi.